0: breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen.

0: In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: I'm a fireball.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland

0: Nederland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
4: Dit is RTV 4.
5: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. De katholieke blokkade van een straat in Noord-Ierland is grotendeels voorbij. De betogers wilden voorkomen dat protestanten hun Oranjemars konden laten doorgaan. Die mars was vanwege geweld jarenlang verboden, maar dit jaar mocht het weer. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland zon bij 19 tot 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is het streeknieuws uit het Vechno. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfsitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4.
2: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Door Almeegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
4: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
3: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
5: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg ik, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
3: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfsitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat Vieden tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer. Verderop richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 4 met daar 10 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Ewijk langzaam rijden en stilstaan over 13 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40%

0: Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
1: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
0: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen. Daar wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon. Daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Tussen de Salland Twente-tunnel en Dieren de West 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Van Almelo naar Zwolle tussen Raalte en Heino 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A12 Duitse grens Arnhem tussen Knoopend Oudijk en Duiven. Langzaam rijden over 6 kilometer. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Dit is RTV 4.
9: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse, maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En 35 Almelo richting Zwolle, tussen Raalte en Heino, 5 kilometer file met zo'n 10 minuten tijdverlies. En op de N35 van Zwolle naar Almelo, tussen de Salland-Twente-tunnel en Vierde West, 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja,

0: RTP+ en online. RTP
1: 4. Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite

0: Nederland een rol speelde, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
1: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
0: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
3: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse, maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfsitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. RTV.

0: AB+ en online.
1: RTP 4.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
6: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: and this is Mr. Mr. Med Broken Wings.
1: Fiona.
0: Ja, het is weer maandag en je luistert naar Kickstart met Fiona. Het weekend is weer voorbij en het is maandag 28 september. De nieuwe week is weer begonnen en we gaan het weekend nog even doornemen. Maar kijken ook vooruit naar deze week. Straks hoor je de top 3 die je deze week moet kijken. En in het tweede uur vertel ik je over de nieuwste hitsensatie op dit moment. Hier is Sarah met Kizungu. MUZIEK

0: Fiona.
1: Ja, en je hoorde Chesto en Tate McRae met 10:35. Maar dat is het nog niet. Het is gelukkig 17 minuten over 10. En blijf luisteren, want we hebben een vol programma. Maar eerst een beetje country. En er zijn op dit moment twee dames die de hitlijsten aan het domineren zijn. En dat zijn natuurlijk Stella Lefty en Ella Langley. Ik ben even in Stella Lefty even gedoken, want ik was wel even benieuwd. Met Boston heeft ze nu het nummer. Een paar leuke feitjes over haar. Haar vader is biljardair en CEO van Groupon. Ja, een leuk vader. En Stella heeft zelfs gestudeerd in onze prachtige hoofdstad Amsterdam. Hoe leuk is dat? Misschien komt er ooit nog wel een liedje over Amsterdam. Wie weet. Hier is Stella Lefty met Boston.

0: Fiona.
1: Ja, en ik ben weer voor je op zoek gegaan naar de top 3 die je deze week kan kijken. En hier is tip 1. En dit is absoluut waar ik elke maandag tijd voor maak om te kijken. Want de vraag die centraal staat bij deze serie is... hoeveel luxe krijg je voor een prikkie? Maak Barendes en Filemon Wesseling gaan op zoek... op jacht naar de meest bizarre koopjes om hun luxe dromen in vervulling te laten gaan. Want hoe kan je anders voor een paar duizend euro in een luxe auto rijden? Ook testen ze, en dit vind ik echt hilarisch, aanbiedingen van kortingssites. En is het echt zo goedkoop of is het eigenlijk marketing? Too Good To Be True, vanavond te zien om 9:55 op NPO 1. En dan tippie 2. Dit programma volgt al ruim 20 jaar Nederlanders en ik denk dat de meeste van jullie dit ook wel kennen. De Nederlanders gaan een bestaan in het buitenland opbouwen. Ik heb het over Ik Vertrek. De Meilandjes zijn eruit voortgekomen en we zien het leed en het plezier van de Nederlanders. En vooral de taal is vaak een obstakel. Een programma wat niet weg te slaan is van de Nederlandse televisie. En je ziet het dinsdag om 9:30 op NPO 1. En dan tippie 3, en dat is de laatste tip. En die is altijd van een streamingsplatform. Deze is van Netflix. En deze ligt een beetje buiten mijn comfortzone. Ik hou namelijk niet van horror of van thrillers. Maar wel van kostuumdrama's. Dus dat is toch de reden dat ik deze serie heb aangezet. Maar deze serie heeft mij ondanks de vele bloederige scènes... toch gepakt. Ik heb het over Monster, de Lizzie Borden story. Het verhaal duikt in het beklemmende leven van een jonge Lizzie Borden die aan het eind van de 19e eeuw opgroeit onder haar afstandelijke vader Andrew en haar kille stiefmoeder Abby. Haar eentonige bestaan verandert wanneer de nieuwe dienstmeid Bridget Sullivan arriveert. Er ontstaat een hechte intieme band tussen de twee vrouwen en smeden samen een bloederig plan om aan hun gezinssituatie vol mishandeling te ontsnappen en hun vrijheid terug te eisen. Je kan hem vandaag al kijken op Netflix. Maar goed, we gaan lekker terug naar de muziek, want er is niemand minder dan Rutger van Barneveld die deze zomer een enorme knaller had. Ik heb het natuurlijk over Zwoele Zomeravond.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Hardenberg stond zaterdag 19 september in het teken van de terugkeer van Tap to Hardenberg. Op sportpark De Kruiserbrink traden 6 muziek- en showkorpsen op met muziekmars, formatie en choreografie. Het nieuwe bestuur van Stichting Tap to Hardenberg organiseerde de avond. Bezoekers konden gratis genieten van ruim 2,5 uur muziek en show. 9 cursisten hebben donderdag 24 september de basiscursus Imkeren 2026 succesvol afgerond en hun imkerdiploma behaald. De cursus werd georganiseerd door de bijenvereniging uit Nieuw-Leuzen, Omme en Dalfsen. Onder begeleiding van docent Robin Visser volgden de deelnemers 8 theorie en 8 praktijklessen. Ze leerden alles over de honingbijen, bijenvolk en bijengezondheid, zwermen en wintervoorbereiding. Daarmee zijn ze officieel beginnend imker. Tijdens de Amerikaanse dag bij Cullinan ontstonden zondag honderden auto's en motoren langs de stouwen. Duizenden bezoekers kwamen de vele Harleys en andere voertuigen bekijken. De dag zorgde voor veel extra drukte en bezoekers maakten graag een ommetje langs de stouwen. Naast de voertuigen was er muziek van zowel ervaren als jonge rockers die voor het eerst op het grote podium optraden. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Fiona Bos. RTV 4.

0: Corona.
1: Ja, we gaan even de administratie met je doornemen. Want je hoorde Major Lazer en DJ Snake met Lean On. Maar ook Baby Rexha en Fadeless met New Religion. En daarvoor hoorde je Pink en Lily Rose Cooper met True Love. En ik dacht, ik ken die stem, maar de naam klopt niet. Maar het is dus inderdaad Lily Allen. En tijdens het maken van dit nummer is zij dus vlak daarvoor getrouwd. Ze heeft ook kindjes met deze man. Dus zij vond, als gezin zijnde, wil ik graag nu Lily Rose Cooper heten. En voor Pink was dit ook een heel mooi moment. Want vlak voordat ze dit liedje opnamen, is zij bevallen van een prachtige dochter. Twee prachtige momenten voor deze dames die elkaar pas na deze plaat voor het eerst hebben ontmoet. En hoe komt dan zo'n plaat tot stand, denk je dan? Ja, heel simpel. Gewoon ieder op zijn eigen manier teksten uitwisselen en maken. Dus alles digitaal. Zelfs de videoclip is apart opgenomen. Toch eigenlijk niet zo romantisch als het lijkt. Maar goed, we gaan gauw door naar Nederlandse Bente. En zij heeft hoogtevrees.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

geloven in het leven. En ik vind het echt een prachtig nummer. We zijn bijna aan het eind van het eerste uur. Maar in het volgende uur krijg je nog veel meer fashion tips voor mij. Voor mannen, maar ook voor mannen, maar ook voor vrouwen. Je hoort nog verzoekjes. En Julia's mop natuurlijk. Dus blijf luisteren. Hier is Sophie Alice Baxter met Get Over You. En je hoort Jubel met Ocean House.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Voor de grootste keuze in straatmakers.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden.

0: drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is RTV 4.
3: Kickstart met Fiona.

0: Fiona.
1: Ja, het eerste uur zit er alweer op en je hoorde de Mike met de Mike and the Mechanics met The Living Years. Het eerste uur zit er alweer op, maar gelukkig hebben we nog een vol uur te gaan. Ik ga je straks Julia's mop vertellen. En de beste hits hoor je hier. Straks echt een mega knaller en ik kan niet wachten om jullie dit te vertellen. Maar dat straks. Hier is eerst Lucas en Steve met I Want It All.

0: Fiona.
1: Ja, en ik had het er net al even over de mop van mijn zesjarige. En ik zal eerst even vertellen waarom ik dit vertel. Want mijn dochter is mijn grote inspiratiebron. Ze zit in groep 3 en dus het wordt serieus. Lezen, schrijven, rekenen. Althans, dat dacht ik. Ze heeft een klasgenootje naast haar zitten, dus daar kan ze hulp aan vragen en andersom ook. Dus ik vroeg in de eerste week van school of ze me al geholpen had. Nou, haar antwoord zag ik even niet aankomen, want ze zei, dat was niet nodig. Ik heb lekker moppen lopen vertellen. Ik zeg, kijk, dat is ook heel goed, denk ik. De grappen van een zesjarige zijn natuurlijk niet heel moeilijk om te onthouden. Dus ideaal ook voor mij. En het belangrijkste is dat we toch op de maandag, de zware maandag, ook even lachen. Dus de mop van deze week is: het is zwart, wit en het springt. Een springwit. Nou, ik vond hem heel leuk, maar nu gauw terug naar de muziek. Want ook Luna heeft een nieuwe plaat. En dat is Schoonzoon.

0: Fiona.
1: Ja, en dan moeten we het even over de fashion hebben. Afgelopen week heb ik 2 fashion shows gezien. 1 in Meppel en 1 bij Rinsma in Gorredijk. En de volgende dingen vielen mij op. Wat komende herfst de nieuwe mode gaat worden. We gaan heel veel ruitjes zien in het straatbeeld. Maar ook veel driekwart mouwen. Ja, je hoort het goed. Driekwart mouwen. Dus niet te kort, niet te lang. De tussenin. En hetzelfde geldt voor de broeken. Nou, die modetrend sla ik even over. Ik vind het veel te koud voor de winter. Maar de driekwart broek is helemaal terug. Wat we ook veel zagen was een poolie of een ski pullover. Met zo'n rits aan de bovenkant, weet je wel. Wel lekker warm voor de winter. Dus, dat is in ieder geval voor het herfstseizoen weer de modetrends. En dan over de kleuren. Veel bruin in combinatie met aubergine of felrood. Maar ook groen is veel te zien, vooral bij de mannen. En wat me opviel? Mannen? Pastel. Pastel paars, pastel roze. Je mag het allemaal dragen. Ik kan niet wachten om deze mannen in deze omgeving allemaal te zien in roze. En tijdens de modeshow werd dit lied gedraaid. Het volgende lied wat ik ga draaien. En ik moet zeggen, ik hoor hem niet heel vaak op de radio. Maar ik dacht, ja, als hij tijdens de Fashion Week wordt gedraaid, moeten wij hem ook draaien. Hier is Pile. MUZIEK

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Hardenberg stond zaterdag 19 september in het teken van de terugkeer van Tattoo Hardenberg. Op Sportpark de Kruiserbrink traden 6 muziek- en showkorpsen op met muziekmars, formaties en dansen. De nieuwe bestuur van de stichting Tattoo Hardenberg organiseerde de avond. Bezoekers konden gratis genieten van ruim 2,5 uur muziek en show. 9 cursisten hebben donderdag 24 september de basiscursus Imkeren 2026 succesvol afgerond en hun imkerdiploma behaald. De cursus werd georganiseerd door de bijenverenigingen uit Nieuw-Leusen, Ommen en Dalfsen. Onder begeleiding van docent Robin Visser volgden deelnemers 8 theorie- en 8 praktijklessen. Ze leerden alles over honingbijen, bijenvolken, bijengezondheid, zwermen en wintervoorbereiding. Daarmee zijn ze officieel beginnend imker. Tijdens de Amerikaanse dag bij Kalunga stonden zondag honderden auto's en motoren langs de stouwen. Duizenden bezoekers kwamen de vele Harleys en andere voertuigen bekijken. De dag zorgde voor veel extra drukte en bezoekers maakten graag een ommetje langs de stouwen. Naast de voertuigen was er muziek van zowel ervaren als jonge rockers die voor het eerst op het podium traden. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Fiona Bos.

0: Fiona.
1: Ja, en nu ik 2 uur heb, heb ik zoveel meer tijd om nog meer leuks over liedjes en artiesten te vinden. En het allerleukste vind ik nieuwe muziek vinden die nog niet veel op de radio gedraaid wordt. Maar wel bijvoorbeeld op Instagram en TikTok. En het volgende nummer is een mega hit op de socials. En vooral het dansje gaat heel viraal. En nee, die ga ik niet voordoen. Maar het nummer is fantastisch en het is van Jamie Miller. In 2017 deed hij mee aan The Voice in Engeland, waar hij finalist was en hij werd derde. Hij is inmiddels 10 jaar bezig geweest met muziek, maar zonder groot succes. Het eerste liedje en het eerste dansje die zorgde voor het viraal gaan van Baby Doll was Jennifer Love Hewitt. Zij was bezig met haar Instagram en telkens plaatste ze dit nummer onder haar liedje, waardoor het echt viraal ging. En kan je geloven dat deze man bijna 2 jaar geleden bijna stopte met de muziek en alles opgaf? En nu is het een hoogtepunt met miljoenen streams. Jamie vertelde in een interview dat het nog steeds onwerkelijk voor hem is wat er in de afgelopen 6 weken is gebeurd. Hij krijgt nu video's toegestuurd van mensen tegen wie hij enorm opkeek en nu op zijn liedje dansen. Dit liedje is nog maar 2 maanden geleden uitgekomen en is nu al een megahit en staat op nummer 1 in Amerika. En nu gewoon bij RTV4. Ik neem je mee naar de nieuwste hits op de socials. Hier is Jamie Miller met Baby Doll.

0: Fiona.
1: Douwe Bob, wat een heerlijk nummer. En bij RTV4 hebben we een hele database met allemaal prachtige nummers waar ik uit kan kiezen. 2 weken geleden had ik een liedje gevonden van een band waar ik vroeger fan van was. Heel veel leuke reacties op gehad, waarvoor nogmaals dank. En ook eigenlijk een nieuw verzoek, want Sandra reageerde met heel leuk, ik wil graag Britney Peep. Ja, dan kunnen we natuurlijk niet anders doen dan Britney gaan draaien, want ik ben het hier helemaal mee eens. Het is namelijk ook mijn jeugdidool. Wil jij nou jouw idool van vroeger horen of je guilty pleasure? Dat kan natuurlijk. Doe een appje naar rtv4/app. Hier is Britney Spears met Baby One More Time.

0: Fiona.
1: Ja, en dat was Joe Buck met The Way You Take Time. En we gaan alweer afsluiten. De 2 uur zijn gewoon alweer voorbij gevlogen. Maar goed nieuws, luister vanmiddag om 4 uur naar Rick. Want die is altijd weer onderweg. Hier is in ieder geval Shakira met Die Die. Wees lief voor elkaar en tot volgende week.

0: FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl. Of bel 0529 43 1207.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen...

0: VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idrichem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Dit is RTV 4.
7: Het Amazing Menu.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Het weer, buien, af en toe zon en het is zo'n 22 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtno. Het asielzoekerscentrum in Dalsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Het Mazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfsitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Het Amazing Menu. RTV 4.

0: thuis en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Het asielzoekerscentrum in Dalsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse, maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. RTV.

0: thuis en online.
1: RTP 4. EG Ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling.
0: Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Dit is RTV 4.
17: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag zo'n 500 tot 600 bezoekers tijdens de open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zo'n 30 boeren hebben zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid en de gevolgen voor boeren rond Natura 2000 gebieden. Verkeer moest kilometers omrijden en de politie kwam ter plaatse maar greep niet in. De actievoerders kondigen nog meer protesten aan. Aan de Menistensteeg tussen Oud-Leuzen en Welsum is de 5e Dalfsitje geopend. Het bankje heet Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesebos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof die stelde de plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. RTV.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, dankjewel. Situatie op de weg N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 6 kilometer, 10 minuten. En de N36 tussen Almelo en Ommen. Met de aansluiting met de A35 en Adorp staat een

0: hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is RTV 4.
3: Onderweg met Rick.
4: Hallo, hallo, de middagshow van RTV 4 is los. Zometeen Another 54 Ultra, Talk to You, de Republica, Ready to

0: Nou, ik ben het zeker voor de maandag in ieder geval. Hallo, hallo. Rick hier dus voor de maandag editie van Onderweg met... Maar vandaag dus met mij, Rick Maliepaard. Wat ben je deze heerlijke maandag aan het doen? Ben je nog misschien al druk aan het werk? Heb je misschien al vrij? Het kan ook zomaar. Laat het weten via een berichtje naar de studio rtv4.nl/app. Dan praat ik jou zometeen bij over het nieuws van de dag. Met de in onder andere... Over tanken over de grens, hoe dat precies zit, hoor je zo meteen.
1: You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows, yeah. Man.

Time Flies. Once in a while hoorde je bij RTV 4. En het is tijd om even mee te nemen in het nieuws van vandaag. In TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. De medewerker is gewond, bij de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft de patiënt in ieder geval opgepakt. En de directeur van de TBS-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer zo'n 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. En Nederlanders denken steeds vaker over de grens. De eerste helft van dit jaar steeg het aantal Nederlandse betalingen bij Duitse en Belgische tankstations met zo'n 20%. De benzine is daar goedkoper dan in Nederland. Tegelijk daalde ook het aantal tankbeurten bij Nederlandse tankhouders met ongeveer 1% of 3%. En bedrijven die moeten zich meer inzicht geven over hoe ze prijzen van producten en diensten tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Steeds meer bedrijven die laten de prijzen bepalen door algoritmes. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij vliegtickets en festivalkaartjes. De prijs wordt vooral afhankelijk van vraag en aanbod, maar dat is voor de consumenten vaak onduidelijk. Straks meer nieuws uit de regio in het RTV 4 streeknieuws. Eerst muziek van de vrouw die vrijdag haar nieuwe album uitbrengt. Dit is Vrouwtje.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden cel gegeven voor een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De 19-jarige man had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op een weg reed waar je maximaal 50 mag. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten daar. En SpaceX heeft vandaag voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen dan droog, met wolken en zon en maximaal 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich houden aan de spreidingswet, maar wil eerst graag werken aan plannen voor een toekomstige opvang. Officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft de komende tijd nog wel Oekraïense vluchtelingen opvangen. En het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok afgelopen zaterdag 500 tot 600 bezoekers tijdens open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen ze een kijkje achter de schermen. In het ACC wonen momenteel 190 statushouders. Volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En Team Sukkerbiet houdt op zondag 4 oktober voor het eerste Ultimate Cycle Challenge in Lemelen. Deelnemers combineren dan racefietsen, gravelbike en mountainbike en kiezen dan tussen de 75, 150 of 225 kilometer. Routes lopen onder andere door het Salland, door het Vechtdal en door Twente heen. De start en finish is bij Sportpark het Zandeinde in Lemelen. En dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. Het is een relatief rustige avondspits. Heel veel files vooral in rond Utrecht en Nijmegen. Maar dit zijn de belangrijkste in onze regio. Dat is onder andere op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort. Daar is een omleiding ingesteld bij Knoopvoort Oepenhoevelaken. Daar is namelijk een incident. Wat er precies aan de hand is, durf ik niet te zeggen. A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. Zat 4 kilometer en 9 minuten vertraging. N36 Almelo-Ommen met aansluiting met N35 en Adorp is een spoedreparatie. Daar is de weg dicht. Duurt nog tot morgenochtend 6 uur. Je wordt uit de plek omgeleid. N50 en Noordzwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 7 kilometer met 14 minuten vertraging. Sterkte daar.

we do. Jolly Poet en You're the Mother hier bij RTV 4. Zometeen is er weer tijd geworden om de groene dobbelsteen erbij te pakken. We gaan weer lekker muziek dobbelen. Na deze van Raccoon. Dit is Hey Yo Yip.

0: de radio's bij RTV 4 en je hoorde de Seagulls, na na, na na. En daarvoor nog Raccoon en Hey Yo Jip.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ik heb hier weer naast me liggen, het is de groene RTV 4 dobbelsteen. Daar staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en erbij past een track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien en jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Maar wat staat er ook allemaal weer in?
1: 1.
0: Nummer 1. Genre rock, alternatief en gitaar. Chelsea Dagger, The Vertellies op dit moment.
1: 2.
0: Twee is een Nederlands product. Marcel de Groot en Mag ik naar je kijken?
1: 3.
0: Drie, genre pop. Earth in the Fire en September.
1: 4.
0: Nummer 4, classic hits, normaal.
1: 5.
0: En 5, de genre dance, Medusa en Peace of Your Heart.
1: 6.
0: En 6, dat is de vrije keuze met Stromae. En Alors on Danse.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Maar goed, nu ligt het land, het lot in handen van de dobbelsteen. Ik ga ermee gooien in 3, 2, 1. Hij staat een keer achter mij. En hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer 1. En dat is dus nummer 1, het genre rock, alternatief en gitaar. Op dit moment staat er op Chelsea Dagger met de Vertellies, van de Vertellies. Maar de enige vraag is, wat moet erop terugkomen? Welke rock, alternatief of gitaarplaat kan erop? rtv4.nl/app staat wagenwijd voor je open. En stuur vooral in wat jij graag op die nummer 1 wil hebben. rtv4.nl/app.

0: Vocalist Chelsea Dagger hoorde je bij RTV 4 en stond op nummer 1 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, je kon laten weten wat jij graag in die muziekdobbel wilde hebben op het genre rock, alternatief en gitaar. En Anouk kwam met deze van Green Day en Wake Me Up When September Ends.
3: Wake me up when September ends.
0: Oh, lekker hoor. Staat bij deze dus op nummer 1 in de muziekdobbel en wordt misschien morgen wel gedobbeld hier bij Onderweg met Rick. Het is RTV 4 met Beyoncé en Jay-Z nu.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klinkt als een gemiddelde weerdag. Hey, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A32 Meppel-Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid, 4 kilometer, 11 minuten. A35 Almelo-Zwolle. Tussen Almelo-Zuid en Wierde-West, 4 kilometer, 11 minuten vertraging. Dan de N35 Zwolle Almelo tussen Nijverdoost en Wierde-West, 3 km 6 minuten. N36 Almelo Omme tussen de aansluiting met de A35 en Adorp. 1 km 9 minuten vertraging. Daar is een spoekreparatie aan de weg. De weg is daarom dicht. Duurt tot morgenochtend 6 uur. N50 dan tot slot nog Almelo Zwolle tussen Enschede Campus uit, 6 km en 10 minuten vertraging. Sterkte daar.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
4: Het is de middagshow van RTV 4. Zometeen een snelle onderweg. Plaatsdelict naar deze van Keen. En Bent en Break.

0: naast me ligt.
1: Snelle en plaatselijkt hoorde je bij RTV 4. Hallo, hallo. Het is de middagshow van RTV 4. Onderweg met Rick. Tot en met 7 uur gaan ze vanavond gezellig bij je. Als ik iets voor je kan betekenen, stuur het vooral over door. rtv4.nl/app. De app staat wagenwijd voor je open. Voor ditjes, dakjes, muziekjes, mag alles. Stuur maar gewoon lekker door. Hey, afgelopen zaterdag hebben boeren gedemonstreerd op de N347 bij Ommen. En onze verslaggever Evert-Jan die was erbij. Dus daar zometeen een mooi verslag van. Ook 21 Pilots is onderweg. Heathens en deze van Level 42. Dit is Running in the Family.

0: 21 Pilots, je hoort de Heatons hier bij RTV 4. Zo'n 30 boeren hebben afgelopen zaterdag de N347 tussen Hellendoorn en Ommen 2 uur lang geblokkeerd. En verslaggever Evert-Jan Pasman die was erbij en sprak met de organisatie.
1: We laten de boel niet inkakken. We dachten, kom, we gaan weer even met z'n allen op pad. Het is hard nodig, de natuur staat op instorten. En dit is een begin van een Natura 2000 gebied. Daar mag niemand meer in en uit. Hier zitten we aan het 2000 van de Lemelenberg.
2: Lemelenberg en natuurlijk de Regge. Het is hier allemaal natuur eigenlijk.
3: Ja, klopt. Maar de Lemelenberg vooral. Want daar komen dus zeer belangrijke plantjes voor. Die heel stikstofgevoelig zijn. De heidepluis, de veenpluis, de veenbies. De snavelbies, van alles groeit hier. Dus dat moeten we een beetje beschermen.
2: Ik heb nog nooit van die planten gehoord.
3: Dat meen je niet. Zo'n bekend plantje en zeer stikstofgevoelig. En zoals jullie al wel weten, onze koeien die stoten natuurlijk uit. Stikstof, heel veel. Dus levensgevaarlijk voor die plantjes hier. Maar ja, wij hadden zoiets van die koeien. Alleen de schuld geven is wel een beetje sneu. Dus we dachten, nou, die auto's en wij zelf als mensen natuurlijk ook. Wij hebben denk ik toch ook wel invloed. Want het kunnen niet alleen die koeien zijn. Dat lijkt me stug. Dus we dachten, weet je wat, vandaag zorg ook gewoon een dagje. Geen auto's, geen mensen. Dan heeft die plant eindelijk een dagje gewoon lekker stikstofvrij.
2: Jullie kunnen niet om ons heen, zie ik.
3: Nee, maar ja, auto's die stoten ook uit.
2: Ja, maar waar mogen die niet komen? Waar zetten jullie de wegen af?
3: Nou, liever niet langs die berg. Langs dat stikstofgevoelige plantje.
1: Dit is het gebied. Dit is de grens van het Natura 2000 gebied.
3: De zuidkant van de berg.
1: Hier geen
3: de zuidkant
1: auto's.
3: Van de berg.
2: De zuidkant van de berg. En hoe ver wordt de weg afgezet?
3: Nou, eigenlijk gewoon de hele zuidkant. Mensen die echt voor nood hier langs moeten, zou nog kunnen. Maar we nemen aan dat de mensen zelf ook wel een beetje verantwoordelijkheid nemen. Want ja, we kunnen dat plantje natuurlijk niet laten gaan. Dus nee. Allemaal verantwoording.
2: Dit weekend alleen op de fiets over de Lemelenberg?
1: Nou, ook liever niet, want dan stoot je ook uit. Want als je ademt, stoot je al uit. Dus eigenlijk liever niet. Ook geen scheet, alstublieft.
3: Dat is hier in Nederland 0,00. Ik weet niet eens precies hoeveel mol. Maar dat heb je al gauw.
2: 30 kilometer verderop en dan mag alles.
3: Precies,
1: ja,
3: daarom.
1: Maar dat is anders, hè?
3: Ja.
1: Dat is heel anders.
3: Daar staat waarschijnlijk heel anders.
2: Daar praten ze ook geen Duits.
1: Nee, precies. Nee, maar zo achterlijk zijn we dus in dit land.
3: Ja.
1: Dus wij wijzen mensen er even op hoe achterlijk we allemaal bezig zijn hier. En als wij nou dat plantje er gewoon even uittrekken met z'n allen, kunnen we door met leven.
2: Ja, is het zo makkelijk?
1: Ja, zo makkelijk is het. We hebben de frees en de maaier en zijmachine al mee. Dus wij zeggen van gewassen planten. Voedsel lijkt ons op de eerste plek komen. Natuur is ook belangrijk, maar niet zo belangrijk.
2: Is dit het begin van een actie?
3: We zijn rustig begonnen. Eerst hebben we informatieavonden gehad van wat het nou allemaal precies inhoudt. We hebben wat zichtacties gehad en langzamerhand gaan we een tandje hoger. Totdat ze in Den Haag echt zien van, hey, wat zijn we toch raar bezig. Er klopt gewoon helemaal niks van.
1: Wij vonden dit eerst om te beginnen, vonden wij wel prima. Maar ja, wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
2: Ja, dus dit is het begin wat jullie betreft.
1: Ja, zeker het begin. Ja.

Robin, en je hoorde Show Me Love hier bij RTV 4. Hey, zometeen heb ik hier voor jou het allerlaatste streeknieuws en ook de headlines van de NOS zijn onderweg voor jou. Eerst is nog van Machine Gun Kelly en Camila Cabello. Dit is Bad Things hier bij Onderweg met Rick bij RTV 4.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in vanwege een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 op een weg reed waar je maximaal 50 mag. De economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz heeft berekend dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Zo werkten mensen minder hard door de hitte. SpaceX heeft voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. In de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te opvangen. De gemeente wil zich wel in de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor een toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft momenteel wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En Brandweer IJsseland zoekt nieuwe vrijwilligers voor 24 kazernes, waaronder in Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Ervaring is bij de brandweer niet nodig. Nieuwe vrijwilligers krijgen wel een opleiding. Belangrijk zijn motivatie en samenwerken. In oktober zijn informatieavonden in onder andere Ruilte, Zwartsluis en Hardenberg. En aanmelden voor deze avond is ook niet nodig. En Team Suikerbiet houdt op zondag 4 oktober voor het eerst een Ultimate Cycle Challenge in Lemelen. Deelnemers combineren een racefiets, een gravelbike en mountainbike en kiezen uit 75, 150 of 225 kilometer. De routes liggen door Salland, het Vechtdal en Twente heen. En de finish en de start zijn op het sportpark Het Zandeide in Lemelen. Zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Het is een drukke avondspits, een drukke dan gebruikelijk. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. De A32, Meppel-Heerenveen, tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid, 4 kilometer, 10 minuten. De andere kant op, tussen Te Itzart en Wolvega, 2 kilometer, 5 minuten. A35 tussen Enschede en Zwolle, tussen Almelo-Zuid en Wierde-West, 5 kilometer, 16 minuten vertraging. Kom ik uit op bij de N-wegen, op de N35 tussen Zwolle en Almelo. Dus Nijverdoord-Oost en Wierde-West, 3 kilometer, 7 minuten. N36 Almelo-Ommen tussen aansluiting met A35 en A-dorp, 1 kilometer, 4 minuten. Er komt nog een spoedreparatie, de weg is dicht, dat duurt nog tot en met 6 uur morgenochtend. En dan staat ze de N50 Emloortsvolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 4 kilometer en 7 minuten vertraging. Sterkte daar!
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

Antoon en Hotel School hoorde je hier bij RTV 4. Hey, zometeen ga ik je kennis laten maken met een hele nieuwe track van de andere kant van de Noordzee. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen. Naar Katy Perry en Last Friday Night. En deze van David Guetta en Crazy What Love Can Do.

Last Friday Night, Katy Perry hoorde je bij RTV 4. Ik zei net dat wij eventjes naar de andere kant van de oceaan gaan, namelijk naar Wales toe. Daar komt Jamie Miller vandaan. En hij heeft een nieuwe track uitgebracht, die heet Baby Doll. Een lekker vrolijk nummertje, daar houden we altijd wel van. En voor die videoclip die hij daarbij moest opnemen, is dansen natuurlijk een stuk serieuzer geworden. Je hebt tegenwoordig TikTok en zo. Hij verzond namelijk zijn dansje namelijk 5 minuten voordat de opname van die videoclip startte. Maar het dansje gaat vervolgens wel als een malle op TikTok en Instagram. Ik heb de nieuwe track voor je van Jamie Miller. Die heet Baby Doll. Gaat lekker in de UK en hopelijk binnenkort ook hier in Nederland. Hier hoor je hem nu bij RTV 4. Jamie Miller dus. Dit is Baby Doll.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Dit is RTV 4.
9: Onderweg met Rick.
10: 6 uur geweest, het is tijd voor de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Op nummer 4 hoor je nu Cat's Eye. Dit is Animal.
8: RTV 4.
9: 4.

0: Nummer 4, Cat's Eye. En je hoorde Animal.
1: 3.
0: Het is de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Cat's Eye dus. Op nummer 4, nieuw in de top 4. En deze, die staat er al een tijdje in. En nu al terug op nummer 3. Ik heb het over Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All in de 4 van vandaag bij Onderweg.

0: 4 van vandaag. Op nummer 2, De Bouza en Magnetic. En op nummer 3 daarvoor nog, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Hey, als je afvraagt van, hey, ik heb Shakira, Die Die nog niet gehoord. Dat zal vast de nummer 1 zijn. Ik kan je vertellen, we hebben een nieuwe nummer 1 vandaag. En Shakira is volledig uit de lijst verdwenen. Hoe bijzonder is dat? Want afgelopen weken is Shakira met Die Die alleen maar op nummer 1 geweest. En nu is ze uit de top 5. Of uit de top 4. Maar nu de nummer 1 van vandaag.
1: 1.
0: En hier is handen van Flair. Door het oog van de nacht.

Flair en Door het Oog van de Nacht. Hoorde je op nummer 1 in de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Morgen om 4 uur of om 6 uur weer een hele nieuwe. Hey, het is NTV4 waar je luistert. Mijn naam is Rick. Onderweg met Rick. Met zometeen Harvey. Met Good Vibes. Naar deze van Womback How Womback. Dit is Teardrops bij NTV4.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. SpaceX heeft een gigantische Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.

Lotus Blue en Edge of Desire. Hoor je bij NTV4. Mijn naam is Rick en ik heb zometeen ruimte voor je favoriete track hier. En wat kan ik voor je draaien? Laat het vooral weten. Dat kan via rtv4.nl/app. Dan draai ik hem zometeen naar Mojo met Lady. En eerst heb ik hier voor je cheat code. Dit is On My Love.

Mojo bij RTV 4. En Lady, oh lekker is die, ja. Lang niet meer gehoord ook. Hé, ik vroeg wat jij graag wilde horen. En Koen kwam met al een heel leuk berichtje. Die houdt heel erg van Nick en Simon. En vindt het heel erg jammer dat ze uit elkaar zijn. Maar goed, de muziek blijft altijd goed. Maar nu open je hart.

0: just like a song when we were young.
1: Adele and When We Were Young.
2: Hoorde je bij RTV 4? Dus er komt er bijna een einde aan deze editie van Onderweg met Rick. Maar goed, RTV 4 houdt zometeen niet op. Dan is het tijd geworden voor de avondshow met Jari. En Jari heeft altijd twee albums die tegen elkaar strijden in de albumstrijd. Van één en dezelfde artiest. En ik gooi hem hier alvast altijd eventjes op. Dat jij mag raden om welke artiest band het gaat. Ik heb nu een hele mooie cryptische omschrijving voor je. Namelijk de groep jongens die het liefst eindeloos zou willen surfen, op goede trillingen en de zon in Californië op hun gezicht. Ja, wie zijn het? Dat is de vraag. Je hoort het zometeen na 7 uur in de avondshow wie het zijn. En kan je stiekem toch niet wachten? Instagram, deze keer Jari, daar kan je stemmen op jouw favorieten. Welk album jij in de albumstrijd wil laten winnen. Dus dat zometeen hier op de radio. Maar eerst nog deze heerlijke voor je. Van Bakermat en Rani.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4, nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
6: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
5: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
7: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
5: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geld nodig of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Is RTV 4.
12: De avondshow met Jari.
13: Alle muziekfreaks weer verzamelen, want de muzikale speeltuin is weer 2 uurtjes begonnen. Kom binnen, wees welkom.
11: RTV 4.
13: Komt daar nou weer aan dan? Oh ja, ik zie het al. Dat is de bootlading aan hits. Hij is er weer. Oh, ho, ho, ho. Mensen, we gaan weer 2 uur lekker een feestje maken. Met de Arctic Monkeys, Dua Lipa, Kensington, Joan Osborne. Nou, en vast nog wel ruimte voor jouw favoriete plaat. Laat het weten. rtv4.nl/app is de plek.

0: Zij hadden in de jaren 80 echt wel een beetje geluisterd naar de Motown sound, hoor. David Bowie en Mick Jagger, twee iconen in de popmuziek en de rockmuziek bij elkaar. Want ja, het origineel was deze. Martha Reeves, samen met haar begeleidingsgroep de Vandellas. Voor het legendarische Motown opgenomen. En Marvin Gaye, die componeerde het, die schreef het, die produceerde het. En het werd voor Motown een van de allergrootste hits aller tijden.
1: De Avondshow met Jari.
0: Ja, welkom, welkom. Het is de 28ste van september, het jaar 2026. Dit is altijd een leuk tijdstip om te mogen presenteren en ook om te mogen benoemen. Want dames en heren, het is precies 7 over 7. Ja, leuk is dat, hè? Dubbele cijfers. Nou, mijn naam is Jari de Jonge dus. Het mogen duidelijk zijn. En in de komende 2 uur ben je weer helemaal welkom in de meest muziekfreak avondshow ooit. Ja, dit is echt een speeltuin voor de grootste muziekliefhebbers aller tijden. En dat durf ik echt wel te zeggen. Want we gaan ook weer lekker alle kanten op vanavond. En daar is ook ruimte voor jouw aandeel. Zometeen om 7:15 doen we weer The Life is Leuker. Ik heb een favoriete live plaat van jou nodig. Dus als je nou denkt, oh, ik ben naar dat concert geweest. Of dat optreden heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt. Stuur het dan even in. rtv4.nl/app. Of stuur mij gewoon even een DM'tje. @DezeKeerJari. En we gaan het zometeen ook even hebben over een album dat precies vandaag 50 jaar bestaat. Nou, hoe dat zit, dat hoor je later vanavond in de avondshow. En zometeen de Arctic Monkeys. En ook Dua Lipa staat voor je klaar. Eerst is dit de fijne muziek van Purple Disco Machine samen met As This. Dit is Peter.

De muzikale speeltuin is weer tot 9 uur geopend. Op de maandagavond van RTV 4. De donkere gitaren van de Arctic Monkeys. Do I Wanna Know? En daarvoor nog Purple Disco Machine hier bij RTV 4. Ja, jij hebt het ook wel gehad, denk ik. Een droom toen je klein was. Misschien wilde je bijvoorbeeld wel piloot worden of toch een brandweerman. Of dacht je dat je later een profvoetballer zou worden? Nou, Dua Lipa, die had precies zo'n droom. Zij wilde graag een grote popster worden. Een grote zangeres. Op haar 15e begon ze al met covers maken van haar favoriete artiesten. En die zette ze toen gewoon op YouTube. Gewoon vanuit Londen in haar huiskamertje. In de hoop dat iemand het dan zou gaan horen. Bijvoorbeeld zoals dit.

Nou, dit is dus een van die covers. Etta James, I'd Rather Go Blind van Dua Lipa. En in 2017 verscheen dus haar debuutalbum. Want dat kleine begon in één keer veel groter te groeien dan dat zij zelf had verwacht. Het album heette ook gewoon Dua Lipa. En het was een plaat vol moderne pop met haar lage herkenbare stem als handelsmerk. En nummers als Be The One, I Don't Give A Fuck, Blow Your Mind en natuurlijk New Rules. Een wereldwijde hit en een nummer waarmee ze definitief doorbrak. En kijk waar die droom haar uiteindelijk heeft gebracht. Het meisje dat ooit thuiscovers op YouTube zette, is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste popsterren die we kennen. De boodschap die ik je daarom ook wil meegeven is: als je een droom hebt, ga ervoor. Want wie weet komt er nog wel wat uit voort. Dua Lipa is dit en Be The One.

komt er niet meer onderdoor. Deze man die hoor je overal. Alex Warren, zijn nieuwe heet Emerald Eyes. En hoorde je hier in de maandagavondshow bij RTV4. Ik zat even de top 40 te bekijken. 3 keer staat hij in de top 40. Hè? Het is echt bizar. Zijn nieuwste album is kort geleden uitgekomen. Wild Child heet dat. En er staan gewoon 3 singles van dat album in de top 40. Al 15 weken lang staat daar Passenger in. Deze Emerald Eyes, ja, dat is echt heel leuk. Die staat er sinds kort in de tweede week top 40 nog maar. En ook die Fever Dream komt dus ook van dat album 30 weken al in de lijsten. Het is echt absurd hoe goed deze man gaat. En ja, dit is ook weer zo'n goed voorbeeld van als kleine ster beginnen, een droom volgen en uiteindelijk gewoon niet meer van de radio af te slaan. Hierbij RTV4 hebben we hem ook goed ontarmd. En daarom mag ik hem ook graag met liefde voor je draaien in de meest freakavondshow van RTV4. De muzikale speeltuin van mij, Jari de Jonge. Hallo, hallo. Zometeen de Human League en John Osborne voor je onderweg. En ik ga het laatste streeknieuws met je doornemen. Daarin onder andere nieuws over de gemeente Hardenberg. Dat gaat over de asielzoekers. Ja, het is een moeilijk verhaal. Hoe dat zit, hoor je zometeen. Eerst wat anders. Ik mag altijd graag iets vanaf vinyl draaien. Het is weer helemaal terug ook. De jongeren van tegenwoordig die willen ook allemaal weer platen sparen. En die willen ook een platenspeler in huis. Want die willen gewoon iets fysieks in handen hebben. En dat is fijn. En ik vaar mooi met dat bootje mee. Ik ben langzaam echt een hele grote platenkast aan het opsparen. Heel veel centjes gaan er iedere keer naartoe. Maar ja, het is ontzettend tof om ook gewoon iets fysieks te hebben. En om gewoon heel veel muzikale stijlen in je kast te hebben staan. Een van die albums die ik heb meegenomen vanavond in de avondshow is het album van Kensington, het album Rivals. Ja, daar staan hele grote hits op. All for Nothing, Done With It bijvoorbeeld, Riddle staat erop, War staat erop. Nou, het is echt een groot hitalbum. Maar het leuke is, dat album begint gewoon met een van de grootste klappers van Kensington. En dat is deze Streets. Al moet ik wel zeggen, hij begon wel een beetje abrupt, hè? Vond je ook niet? Kijk, dan doen we hem gewoon even weer zo. Kijk, let op, hè. 1, 2. Kun je ook horen dat het vanaf vinyl afkomt, hè? Leuk is dat. Oh, wat fijn zeg. De wilde gitaren van een van de betere bands die het land kent. Ik heb het dus over de band van Eloy Youssef. Al nou ja, niet helemaal meer. Dit is Streets in de maandagavondshow.

0: Vanaf vinyl gedraaid, Kensington in de maandagavondshow bij RTV 4. Je hoorde Streets.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: De gemeente Hardenberg die vraagt het Rijk om 2 jaar uitstel van de opvangstaak voor de asielzoekers. Hardenberg die wil daarmee tijd nemen om met inwoners en partners te bespreken hoe toekomstige opvang eruit moet gaan zien. Volgens de voorlopige cijfers moet Hardenberg vanaf juli 2027 plek bieden aan 327 asielzoekers. Onder wie 21 alleenstaande minderjarigen. Een formeel antwoord van de minister is er nog niet. De gemeente die zegt in de afgelopen jaren al veel te hebben gedaan voor een asielopvang. Ook wil Hardenberg de ervaringen met het AZC aan de Jachthuisweg meenemen in de plannen voor de toekomst. En Team Suikerbiet die organiseert zondag 4 oktober voor het eerst de Ultimate Cycling Challenge. Vanaf sportpark het Zandeneinde kunnen deelnemers kiezen uit 75, 150 of zelfs 225 kilometer. De uitdaging die bestaat uit 3 onderdelen: racefiets, gravelbike en mountainbike. Deelnemers die rijden door Salland, het Vechtal en Twente en keren na iedere ronde terug naar Lemelen om van fiets te wisselen. Ook met 1 type fiets kan worden meegedaan. De eerste deelnemers die vertrekken al om 6 uur in de ochtend. Inschrijven dat kan nog via de website ultimatecyclingchallenge.nl. En tot slot, de gemeente Hardenberg die verwacht voor komend jaar een incidenteel tekort van 5,9 miljoen euro. Dat wordt betaald uit de algemene reserve. In de begroting staan daarnaast plannen voor onder meer sport, verkeersveiligheid en verschillende kernen. Een belangrijk project is de renovatie van sportpark De Boekweit in Dedemsvaart, waarvoor minimaal 12 miljoen euro nodig gaat zijn. Ook wordt geïnvesteerd in sportaccommodaties, wegen, fietspaden en centra. Verder komt de komende 2 jaar nog 250.000 euro jaarlijks beschikbaar voor verbeterpunten uit wijkscans. De gemeenteraad die bespreekt de begroting op 27 oktober van dit jaar en die neemt op 10 november dan een volledig besluit. Even kijken naar het weer dan. Vanavond nog enkele stevige buien, plaatselijk met onweer en ook flink wat regen in korte tijd. Vannacht blijft het zacht en wisselvallig. Morgen dan, de zon die komt vaker tevoorschijn en het wordt ook al wat warmer, tot zo'n 27 graden al. Woensdag wordt het opnieuw zonnig en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En daarna volgt toch wel een periode met wat meer regen, dus we moeten er nog heel even van genieten. De zomer is langzaam wel voorbij, mensen. Oké, zometeen. De live is leuker. Wat voor live plaat wil jij graag horen in de avondshow? Stuur een appje. rtv4.nl/app is the place to be daarvoor. Heb ik zometeen nog muziek voor je van John Osborne. En eerst in de avondshow voor je klaarstaan. Die fijne van de Human League. Eentje die wat minder hoort. Dit is Human League.

toch de levensvragen. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Je hoorde John Osborne in de avondshow. En one of us. Ja, wij hebben wat te vieren vanavond. En echt wel een hele bijzondere verjaardag. Dat kun je makkelijk stellen als ik je heel eerlijk moet wezen. Vandaag vieren we namelijk de 50ste verjaardag van een muzikaal monument, kun je toch wel zeggen. Songs in the Key of Life. Bestaat vandaag precies op de kop af 50 jaar. Het legendarische album van Stevie Wonder. En eigenlijk is de titel precies al wat het album is. Een reis door het leven. Stevie die neemt je mee langs liefde, familie, jeugd, geloof en maatschappelijke problemen. En de zoektocht naar geluk. En dat doet hij met een muzikale rijkdom waarin soul, funk, jazz, gospel en pop allemaal perfect samenkomen. Van nummers als I Wish en Sir Duke tot het prachtige Isn't She Lovely met die baby erin. Het zijn inmiddels klassiekers geworden van Stevie. Maar misschien is dat wel het bijzondere aan dit fantastische album. Het is veel meer dan een verzameling aan grote hits namelijk. Want je kunt het na tientallen jaren opnieuw opzetten. En je kunt steeds weer iets nieuws ontdekken. Iedere keer verrast dit album je keer op keer weer. En daarom heeft Songs in the Key of Life waarschijnlijk nog altijd bijna die mythische status. 50 jaar oud, ga er maar aan staan. Maar muzikaal nog steeds hartstikke springlevend als je mij vraagt. We gaan even terug naar 1976, dat dit legendarische album uitkwam. Het jaar dat de muziek volledig veranderde. En een van die waanzinnige stukken op Songs in the Key of Life is deze fantastische Another Star. MUZIEK

0: 28 september 2026, precies 50 jaar geleden, kwam dus Songs in the Key of Life uit van Stevie Wonder. En deze waanzinnige Another Star, die stond ook op dit album. Lekker hoor, in de avond van RTV 4, waar het precies 19:15 is. We zijn goed op tijd, het is tijd voor het volgende.
1: Life is leuker.
0: Ja, oh, daar heb ik weer zin in hoor. Het is het item waarin wij de live muziek gaan vieren. Want iedereen die weet het wel. Muziek komt pas echt tot leven als je het live bewondert. Er zitten grotere drumsolo's misschien in. Er zit een wat langere gitaarsolo in. Misschien is de zanger heel hoog in één keer in stem dan in de reguliere studioplaat. Nou ja, het mogen duidelijk zijn. Muziek heeft echt een tweede leven als je het live ziet. En daarom elke maandagavond bij RTV 4 in de avondshow een live plaatje aangevraagd door jou. Dat kan via de app, rtv4.nl/app is de site daarvoor. En vanavond kreeg ik een appje binnen van Brian. En die had echt een waanzinnig verzoekje trouwens hoor. De man van de Talking Heads. Wellicht ken je hem wel, David Byrne. Je moet het maar een keer opzoeken op YouTube. Die man die maakt echt live shows, joh. Dat is echt bizar. Die danst het podium over. Die gaat alle kanten op. Gooit alles uit de kast om gewoon een waanzinnig concert neer te zetten. Zoek het maar eens op, David Byrne Live. En die is dus vanavond door Brian aangevraagd. En welke wordt het dan? Nou, die Talking Heads klassieker And She Was in de live versie. Nou, dat vind ik echt een hele toffe. En ik zou zeggen, we gaan hem lekker instarten. Voor jou, Brian. Dus ik hoop dat je erbij bent. Lekker genieten van David Byrne Live.

Oh, ik hoop zo op een nieuw album hè, van deze mannen. The War on Drugs, de nieuwe single Who's That, hoorde je in de avondshow. Het heeft veel te lang geduurd voordat er weer nieuw werk aankwam. Het heeft ruim 5 jaar geduurd voordat er gewoon weer nieuw werk van deze band aan zat te komen. En nu hebben we het en nu moeten ze doorpakken. Hè? Nu moeten die gasten gewoon even door blijven gaan. Want we zitten nu met Spart te wachten op een nieuw The War on Drugs album. Nou ja, we gaan het ook hier in de avondshow uiteraard bij RTV4 in de gaten houden. En als het wel is aangekondigd, is dit de show waar jij dat als eerste hoort. En dat beloof ik. Zometeen nog een uurtje avondshow. Beginnen lekker met 5 Seconds of Summer. En we spelen de albumstrijd weer. Met welke band zou dat toch zijn vanavond? Je hoort het zometeen in het tweede uurtje van de avondshow. Ik zou zeggen, blijf lekker hangen. De laatste van dit uur is voor de Stones.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
6: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
5: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
7: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
5: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is RTV 4.
4: De avondshow met Jari.

0: Avond van RTV 4 en Youngblood. Hij is ook een artiest, hè? Maar je speelt het toch wel even anders, hoor. Lekker welkom bij het tweede uurtje van de muzikale speeltuin. Oftewel de maandagavondshow. Ja, dit is echt het programma waar je echt in één klap weer helemaal bent bijgespijkerd over het laatste muzieknieuws. Zometeen, dan kruipen we weer eventjes in dat muzieknieuws. Even kijken wat er in ons eigen land gebeurd is qua muziek. Maar ook natuurlijk wereldwijd. Als een soort stadsgids lood ik je echt in een razendsnel tempo weer door de muzieknieuwtjes heen. En gewoon de lekkerste muziek, de leukste muziekfeitjes. Ja, echt, je bent helemaal weer op de hoogte na dit uurtje, hoor. Ik weet het 100% zeker. Ik vind het ook fijn dat je erbij bent. En als je wat van jezelf wilt laten horen, doe dat dan via de website rtv4.nl/app. Dan word je in één keer doorgelinkt naar de RTV4-app. Komt het hier binnen in de studio en dan lees ik het. En als je dan een fijn plaatje hebt, ja, dan kan ik kijken of ik er ruimte voor heb. En anders noteer ik hem en dan draai ik hem gewoon ergens in de komende avondshows op de maandag. En we gaan hem weer spelen. Het is tijd voor het volgende.
1: De albumstrijd.
0: Iedere maandagavond zet ik in het tweede uurtje van de avondshow een band of artiest in een muzikale boxring met twee albums. Maar ja, er kan maar één album zometeen gaan winnen. Van dat winnende album ga ik dan twee liedjes draaien en aan jou dan de taak om via diezelfde app van RTV4 even te laten weten van welk album jij twee liedjes wil horen. Dat kan ook trouwens via mijn poll, @DezeKeerJari op Instagram. Kun je checken en dan zie je zo'n leuk dingetje staan. En dan kun je gewoon even op jouw album stemmen. En die neem ik ook gewoon mee. En dan later vanavond dan maak ik de opmaak op. En dan draai ik twee stukken van het desbetreffende album. Maar ja, wie heb ik vanavond meegenomen? Nou, het wordt nog lekker nazomerweer. Dus ik dacht, we gaan ook een beetje zomerse muziek doen. De Beach Boys vanavond. Ik heb twee albums van deze fantastische band meegenomen. En ga je voor het eerste album, dan hoor je deze sowieso.

Het was 1964 toen All Summer Long uitkwam met I Get Around erop. Maar ook deze stond daarop, hè? First gear, it's all last, second gear. Dit is een Little Honda over, ja, hoe kan het ook anders, een Honda motor. Echt waar. Hele lekkere single die je wat minder vaak hoort. Maar de concurrent van All Summer Long, ja, die is wel echt groot hoor. Een van de allerbeste albums ooit gemaakt, tenminste, dat zeggen veel mensen. Het album All Summer Long neemt het op tegen het album uit 1966, Pet Sounds. En dan hoor je deze. Oh, lekker dit hoor. Na zomer weer en dan deze muziek op de radio. Wouldn't It Be Nice ga je horen van Pet Sounds. En kies je voor dat tweede album Pet Sounds, dan hoor je ook deze. Een van de singles op Pet Sounds was Sloop John B. De grote vraag is, voor welk album ga jij vanavond? Ga jij voor All Summer Long? Dan hoor je I Get Around en Little Honda. Of ga je toch voor Pet Sounds? Dan hoor je Wouldn't It Be Nice en Sloop John B. Laat het weten. rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen in de studio. Of laat het even weten via de poll. @DezeKeerJari op Instagram. De uitslag krijg je later vanavond.

lekkere jaren 80 disco dit. Fijn om te mogen draaien in de avondshow. En dat is ook waarom dit de muzikale speeltuin is van RTV 4. Door de Chains uit 1984 en Chains of Heart. Ja, het werd geproduceerd door het duo dat ook achter deze band zat. En daar ga ik je een stukje van laten horen en in één keer hoor je het dan wel, denk ik hoor. Dit is de SOS Band. Een jaartje eerder scoorde zij een gigantische hit van het album On The Rise met Just Be Good To Me. Ja, het werd dus geproduceerd door hetzelfde duo. Dat was het duo Jimmy Jam en Terry Lewis. En zij hadden echt wel een beetje die sound uit de jaren 80 te pakken in die periode. Zo ook met Chains en die hoorde je dus zojuist in de avondshow. Hey, ik ga als een soort stadsgids jou eens even in een razendsnel tempo bijpraten van het laatste muzieknieuws. Te beginnen met namen. Ik moet even kijken of ik dit fatsoenlijk kan uitspreken. Maar het is wel echt een heel leuk nieuwtje. Want de oorspronkelijke Sugar Babes die brengen na 26 jaar weer een nieuw album uit. Keisha Bushiwan, Mucha Buena en Sibohan Donaghi. Nou, volgens mij ging dat nog best goed. Brengen op 12 februari van volgend jaar hun nieuwe plaat Sugar Babes uit. De eerste single Ghost die is inmiddels verschenen. Ik heb hem nog niet gehoord. Misschien dat ik hem volgende week even mee kan pakken als hij leuk genoeg is. Het is het eerste gezamenlijke album van het drietal sinds hun debuut One Touch uit het jaar 2000. De Sugar Babes die braken destijds door met het nummer Overload. En sinds 2019 treden de oorspronkelijke leden weer samen op. En stonden ze ook op Lowlands en traden ze op in de AFAS Live. Ja, en dit is ook zo'n vrouw. Dit is een powervrouw waar we veel van gaan horen. Ik heb het album kort geleden op vinyl binnengekregen thuis. Ella Langley. Zij heeft een record gevestigd in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Want haar nummer Choosing Texas die stond inmiddels 23 weken op de eerste plaats. En dat is langer dan ieder ander nummer dan ooit. De 27-jarige countryster die verbrak daarmee het record van Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Langley die stond niet 23 weken achter elkaar bovenaan, maar sinds eind juni onafgebroken de nummer 1. De zangeres die noemt het record een levensveranderend moment. En dan Songfestival nieuws, want Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Je kunt er niet omheen, je hebt het vast gehoord. Maar de aanpak die gaat wel veranderen. De NOS die verzorgt de uitzendingen, de voorbeschouwingen en het commentaar vanuit het Bulgaarse Burgas. Een commissie met experts van verschillende omroepen die kiest vervolgens de Nederlandse artiest en begeleidt de inzending. Daarmee komt er een scheiding tussen de Nederlandse inzending en de uitzending. Het Songfestival vindt dus plaats volgend jaar in Burgas. De halve finales die zijn op 11 en 13 mei te bewonderen. En de finale is op 15 mei. Tot slot dan nog meer albumnieuws. U2 die komt op 13 november voor het eerst in 9 jaar met een nieuw album. De plaat die heet Carnaval del Luz en telt 12 nummers. En tegelijk met de aankondiging verscheen ook de nieuwe single Silencio. Op het album staat ook Torn. Dat is een duet met de onlangs overleden Dolly Parton. En daarnaast werkte U2 opnieuw samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix, die meeschreef aan Glorify. U2 die werd precies 50 jaar geleden opgericht, ook al. En scoorde grote hits met onder meer With or Without You, One and Beautiful Day. En deze natuurlijk ook met B.B. King, When Love Came to Town.

0: Wat een fijn nummer. De nieuwe van Bente in de avondshow heet Parachute. 6 november aanstaande komt haar derde studioalbum Dwars uit. En dit is een van die singles die daarop staat. Ook Hoogtevrees staat erop. En natuurlijk, hoe hou ik dit vast met Bluff? Die hebben we hier ook veel gedraaid bij RTV 4. Het is weer een fijne en ik ben heel benieuwd naar de rest van het album.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: De gemeente Hardenberg die vraagt het Rijk om 2 jaar uitstel van de opvangstaak voor asielzoekers. Hardenberg die wil daarmee tijd nemen met inwoners en partners te bespreken hoe toekomstige opvang eruit moet gaan zien. Volgens de voorlopige cijfers moet Hardenberg vanaf juli 2027 een plek bieden aan ruim 327 asielzoekers, onder wie 21 alleenstaande minderjarigen. Een formeel antwoord van de minister, dat is er nog niet. De gemeente die zegt in de afgelopen jaren al veel te hebben gedaan aan asielopvang. Ook wil Hardenberg de ervaringen met het AZC aan de Jachthuisweg meenemen in de plannen voor de toekomst. En Team Sukkerbiet die organiseert zondag 4 oktober voor het eerst de Ultimate Cycling Challenge. Vanaf Spartpark het Zandeinde kunnen deelnemers kiezen uit 75, 150 of zelfs 225 kilometer. De uitdaging bestaat uit 3 onderdelen. Een racefiets, een gravelbike en een mountainbike. Deelnemers die rijden door het Zalland, het Vechtdal en Twente. En keren na iedere ronde terug naar Lemelen om van fiets te wisselen. Ook met 1 type fiets kan er worden meegedaan. De eerste deelnemers die vertrekken al om 6 uur in de ochtend. Dat is de verwachting. Inschrijven, dat kan nog steeds. Via de website ultimatecyclingchallenge.nl vind je alle informatie. En tot slot, de gemeente Hardenberg. Die verwacht voor 2027 een incidenteel tekort van 5,9 miljoen euro. Dat wordt betaald uit de algemene reserve. In de begroting staan daarnaast plannen voor onder meer sport, verkeersveiligheid en de verschillende kernen. Een belangrijk project is onder andere de renovatie van sportpark De Boekweit in Dedemsvaart, waarvoor minimaal 12 miljoen euro nodig gaat zijn. Ook wordt geïnvesteerd in sportaccommodaties, wegen, fietspaden en centra. Verder komt er de komende 2 jaar zo'n jaarlijks 250.000 euro beschikbaar voor verbeterpunten uit wijkscans. De gemeenteraad die bespreekt de begroting op 27 oktober en neemt vervolgens op 10 november een volledig besluit. Vanavond alleen nog enkele buien, plaatselijk ook een beetje met onweer. Er valt dan ook wat flink wat regen in korte tijd. Vannacht zacht en wisselvallig. En morgen, ja, dan komt de zon flink tevoorschijn en wordt het ook warm, 27 graden. Woensdag wordt het opnieuw zonnig en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En daarna volgt weer een periode met veel regen. Dus ja, we zijn wel langzaam een beetje voorbij die zomerperiode, hoor. Er kan nog steeds gestemd worden op de albumstrijd. Doe dat via rtv4.nl/app. Of kijk even op mijn Instagram, @dezekeerjari. Laat even weten op welk album van de Beach Boys jij stemt. Het winnende album, daar ga ik 2 liedjes van draaien. Het gaat vanavond tussen het album All Summer Long. Dan hoor je I Get Around en Lida Honda. Of ga je toch voor dat legendarische album Pet Sounds. Dan hoor je 2 klappers, Wouldn't It Be Nice. En ook Sloop John B.
1: Jari de

En zo heet hij ook, de nieuwe van Cat's Eye in de avond van RTV 4. Hé, ik neem je even mee terug naar het jaar 1981. De band Steely Dan die lag in die periode eigenlijk volledig op zijn gat. En Donald Fagen en Walter Becker, de twee grote mannen van Steely Dan, die gingen ieder hun eigen weg. En Fagen die dook de studio in voor zijn allereerste studioalbum. Ook zijn allereerste soloalbum. En als je dan kijkt wie hij om zich heen verzamelde voor dat album, dan begrijp je meteen waar dat geluid van dat album precies vandaan kwam. Het album The Nightfly kwam uit 1982 en het klinkt als Steely Dan, maar dan persoonlijker. Want Fagen die kijkt terug op zijn jeugd in Amerika en aan het einde van de jaren 50 en begin jaren 60 de hoop op de moderne toekomst, de dreiging van de Koude Oorlog, maar vooral de wereld van nachtelijke jazzradio en onafhankelijke radiostations. Eigenlijk is het album één grote nachtelijke uitzending met Fagen als de mysterieuze DJ achter de microfoon. Dat zie je ook op de albumhoes, moet je maar een keer checken. En voor de Toto-liefhebber, ja, daar zijn ze weer, zit er ook nog wat moois in. Want drummer van Toto, Jeff Porcaro, die speelt op meerdere nummers mee op het album. En precies in diezelfde periode was Toto mega hard bezig met Toto 4, het grootste album wat ze ooit zouden uitbrengen. En daarnaast komt er een hele stoet van topmuzikanten bij, onder wie Larry Carlton, Marcus Miller en ook Michael Brecker, die spelen allemaal mee op dit enige album van Donald Fagen, het hele grote album. Ja, en dan de muziek. IGY, deze single over die veelbelovende toekomst. De nieuwe frontier die ook op het album staat. Met die heerlijke sfeer van een Amerikaanse kelder vol jongeren en koude oorlogangst. En natuurlijk de titeltrack, The Nightfly. Het album werd Fagen's eerste solo hit en groeide uit tot een absolute klassieker. Dus stel je voor, het is diep, diep, diep in de nacht. De stad die slaapt, de zender is onafhankelijk. En aan de andere kant van de microfoon zit Donald Fagen.

Direct. In de avondshow, de muzikale speeltuin van RTV 4. Dat is uiteraard de maandagavondshow. Ja, deze gasten die hebben inmiddels ook echt eigenlijk alles wel gehad wat een band zou kunnen en durven dromen. Ze hebben het allemaal al wel bereikt. Uitverkochte concerten in bijvoorbeeld de Ziggo Dome. En in de grootste popzalen ter wereld gewoon van Nederland. Laten we wel zijn, ter wereld is misschien een beetje te veel van het goede. En ja, vorig jaar dus die reeks concerten in de Kuip. Dat was echt al een mijlpaal. En ze gaan het gewoon weer doen, hè. Dit jaar staan ze opnieuw in Rotterdam Ahoy. Met meerdere shows achter elkaar. Nou, ze hebben het goed voor elkaar, hoor. En deze My Friend, het is een voorproefje op het album dat in oktober gaat verschijnen. Het nieuwe studioalbum van Direct gaat Keep the Fire On heten. En het duurt lekker voort op het album hiervoor. Op het album Swings uit 2024. Nou, ik denk dat we veel singles van dat nieuwe album zeker hier bij RTV 4 wel gaan ontarmen. En ook in de meest muzikale avondshow van RTV 4, de maandageditie. Het is tijd voor de opmaak van de albumstrijd van vanavond. Twee albums van The Beach Boys. Want ja, het is lekker nazomer weer. En dan moet je ook muziek draaien wat daarop aansluit. Ik had het album uit 1964 meegenomen. All Summer Long. Dan hoorde je I Get Around en Little Honda. En ik had het waanzinnige, legendarische, monumentale Pet Sounds uit 1966 daartegenover gezet. Dan hoorde je dus Wouldn't It Be Nice en The Beach Boys. Ik moet zeggen, All Summer Long heeft het heel lang stand gehouden. Ik moet het eerlijk toegeven. Maar de absolute winnaar, ja, dat is toch echt wel geworden, Pet Sounds. Ik ga twee liedjes draaien. Wouldn't It Be Nice als eerste. En erachteraan de Sloop John B.

was het legendarische Pet Sounds. In de albumstrijd hoor je twee stukken van het album van de Beach Boys. Je hoorde eerst Wouldn't It Be Nice en daarachteraan zat Sloop John B. Wat een fijne muziek is dat toch. En een goed vooruitzicht, hè. Nog tot aan donderdag, lekker nazomerweer. Dus daar kun je deze muziek ook goed bij gebruiken. Tot zover de avondshow van vanavond. Volgende week maandag meld ik mij vanaf 7 uur weer voor de muzikale speeltime. Dan is die weer helemaal geopend en dan gaan we weer lekker 2 uurtjes met elkaar muziek freaken. Mocht je vaker luisteren naar de avondshow, dan weet je dat ik altijd een bepaalde plaat heb als laatste. Ja, die reserveer ik altijd voor een onvervalste, absolute, dikke, grote meezinger. Omdat je week net is begonnen en je zit nog een beetje met 1 been in het weekend, dan ben je gewoon een beetje toe aan nog een lekkere meezinger om even helemaal dat keeltje nog goed te schrapen. Ah, en ook vanavond kan dat weer. Wiz Khalifa en Maroon 5, samen hebben zij een nummer en dat heet Payphone. En dat is de meezinger van vanavond. Een fijne week gewenst en

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen, 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is... samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: De avond van RTV 4.

0: BBB.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen.